door is mag niks. Zesde jaar voorheen, hoog maar zo, ganz allein.